0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
3: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
2: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Wil je genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
3: TRL. Yes.
5: The rhythm, the rebel. Yes, the rhythm, the rebel. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL takes you back.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
7: Nu had je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineerd. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty's ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
6: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren. Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, dat zal wel. Jij bent de beste fluiter. Jij bent altijd
2: en helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet.

0: Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
1: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
0: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
2: Dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon niet moeten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Psst. We are not like the other guys. We play the music you like. VRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Tels genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren. We play your

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
3: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
2: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
4: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toonzetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè.
2: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al twee keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden. Vanaf dinsdag

0: wordt het wisselvalliger.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
2: Morning Vibes.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spa Fun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
3: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee, de autoroute du soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
2: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse

0: Hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
1: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd, dus altijd interessant hoe je daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toonzetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè.
0: Het was al de 3e keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
3: Morning Vibes.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Wilt genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: TRL News.
4: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VHB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VHB.
5: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
4: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Dat wordt nog onderzocht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
3: We play your

Boomin Pleasure verzekerd in dit radiouur bij TRL. Het laatste uurtje wat mij betreft, maar niet getreurd. De muziek die maakt veel goed. Die laten we als het ware spreken onder het motto meer plaat, minder praat zit ik hier in de radio. Met de beste 90s, zeros, retro en dance.

weer een lap op je Pleasure Radio TRL. Met een gouden greep, zeg maar, uit de 90s, zeros, de beste dance en ook retro. Via 105.6 en 106.9 FM, maar ook in gans die provincie Oost-Vlaanderen op DHB Plus kanaal 10C en natuurlijk ook wereldwijd via stream.

Moment Pleasure verzekerd in dit radiouur bij TRL. Het laatste uurtje wat mij betreft, maar niet getreurd. De muziek die maakt veel goed. Die laten we als het ware spreken onder het motto meer plaat, minder praat zit ik hier in de radio. Met de beste 90s, zeros, retro en dance.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
0: TRL. TRL. News.
5: Op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanjo Alekli van de luchthaven.
6: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar blijft het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
5: In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nog onder controle. Er worden extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn nog opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden en natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. En wielrennen. Over een kwartier begint in Spanje de Clásica San Sebastián. Dat is traditioneel de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. Toerwinnaar Pogacar is er vandaag niet bij, dus is nummer 2 Remco Evenepoel topfavoriet. Hij gaat vol voor de winst, net zoals bij zijn vorige 3 deelnames. Als hij wint, wordt hij meteen ook recordhouder in de wedstrijd. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
7: Morning Run.

Radio Oet bij TRL, Your Pleasure Radio. Dat betekent weer dat ze aan een vaart voorbij komen. De beste 90s, zeros, retro en dance tracks. Fijn dat je oren weer te luisteren ligt.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

to you, man. Bass in the place, London. Bass in the place, London.

aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.nl.

0: name?
1: Oh, yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Is via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Kluis van consumentenorganisatie Testaankoop.
2: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
1: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. En op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
3: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
1: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL.

Welkom bij je Pleasure Radio DRL. Je hoort ze allemaal voorbij komen in een sneltreinvaart. De beste 90s, zeros, retro en dance track. Fijn dat je weer luistert.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
4: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

pure plezier haal je uit je radio met TRL Pleasure Radio met Rhythm and Dance uit de 90s, Zero's en ook de nodige retro house tunes. Blijf lekker bij ons, ook dit uur zit je hier goed voor

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
2: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
1: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
3: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
1: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Morning Run.

Pleasure Radio DRL. En je hoort ze allemaal voorbij komen in een sneltreinvaart. De beste 90s, zeros, retro en dance track. Fijn dat je weer luistert.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

Goedemorgen, dit is TRL, Your Pleasure Radio. Je kan hier de beste 90s, zero's, retro, dance verwachten. En dit is weer zo'n kanjer.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. TRL takes you back.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook slagen kreeg van de dader. De getuige is een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
3: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuizen.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Vierde rit, die begint trouwens rond deze tijd. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije drie ritten. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

0: opening ceremony.
1: I'm sorry I missed the opening of your show.
2: Kinda, sorta, not really opening.
3: Let's get this show on the road.
4: Now open it.
5: Ladies and gentlemen, the opening number.
6: We are open
7: for business.
8: Now, let's party.
9: Okay.
10: Feestje.
11: Ja.
10: U merkt het al in de openings. Ik kan het niet wegstoppen, vrienden. Het gaat niet. We zijn jarig vandaag. Oh, nog eentje. Rustig. En ik ben zo blij, want onze grote baas hier van het radiostation die heeft ons net een fles cava aangeboden. En hij heeft eraan gedacht dat het 0-0 is. Dus goed gedaan. Want ik mag niet drinken. Ja, sorry. Het is nu zo. Dokter op doktersadvies. Maar goed, dit programma is vandaag in augustus 2026 exact 6 jaar oud. Dus hyperdepiep, hoera! Voilà. Een beetje bescheiden, hoera dus. Het hoeft niet altijd geweldig te zijn. Maar het mag. Enfin, laten we nu maar bij de zaak terugkeren. Want jullie zijn niet aan het luisteren uiteraard om mijn gezever te horen. Misschien een stukje. Maar vooral voor de beste hits van 20 jaar geleden. Dus bij deze van harte welkom in de enige echte retro-parade van 20 jaar geleden. Tot 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 2006. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weile Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 312. Het is de editie van 1 augustus 2006 met administratie van deze week. 4 nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 24 te vinden is. We hebben 20 stijgers, 4 stationaire platen, 22 dalers, 23 Bels producties, waarvan de 3 in onze eigen taal zijn gezongen. En ook 3 ex-nummer 1 hits. Maar nu eerst, hoe zag de top 3 er van vorige week zaterdag uit?

0: Op nummer 3 een stukje hard rock van Lordi. En noem je dan ook zo hard rock. Halleluja. Nummer 2, die was vorige week zaterdag voor Marco Borsato en Rood. En op nummer 1 nog altijd Jekyll and Hyde voor de derde week. Met het o zo leuke Frozen Flame. Ik heb goed nieuws voor jullie vrienden. Want in deze jarige editie is rond 6 jaar bestaan. Sinds 2020 in de volle coronaperiode. Wel, in ons 6-jarig bestaan gaan wij onderweg naar een nieuwe nummer 1. Want dat zal zijn, dat hoorde je om 3:15. Dan draaien we de 3 beste. Maar eerst en vooral beginnen we op 50 met de hekkensluiter. En daar staat de eerste nieuwe binnenkomer. Die is voor de Kooks en Naïef.
1: Met Jerry de Smet.
2: Nieuw in de Super 50.
3: Nummer 50.

En meteen ook de eerste, wel op nummer 50 voor The Cooks. Een Britse indie rockband uit Brighton. Die werd opgericht in 2004 door zanger en gitarist Luke Pitchard en gitarist Hugh Harris. De groep haalt zijn naam van een track van David Bowie. Het nummer Cooks dus, ja, het was niet zo moeilijk. De band die brak ook bijzonder snel door in de Britse muziekscene. Een debuutalbum Inside In, Inside Out verscheen in 2006 en werd een van de grootste succesverhalen van de Britse indie rock. Het album leverde hen verschillende hits op en maakte van The Cooks een vaste waarde binnen de zogenaamde Britse indie revival van mid-jaren 2000. Naïef was een van de grootste singles van dat album, die trouwens bij ons binnenkwam dus als de eerste nieuwe, en werd geschreven door de frontman Luke Pritchard. Het nummer gaat over liefde, jaloezie en de frustratie wanneer je beseft dat iemand die je graag ziet niet helemaal eerlijk tegenover je is. Muzikaal combineert Naïef een vrolijke, bijna zomerse gitaarpop met een tekst die eigenlijk een stuk donkerder en emotioneler is. Die tegenstelling is precies wat het nummer zo herkenbaar maakt. De single werd een grote hit in het Verenigd Koninkrijk en groeide ook in België uit tot een van de bekendste nummers van The Cooks. In de Super 50 kreeg de band daarmee opnieuw een mooie notering. Een typische combinatie van catchy gitaren, een aanstekelijk refrein en de lichte, rauwe stem van Luke Pritchard maken die Naïef tot een echte klassieker van 2006. De eerste nieuwe binnenkomer dus op nummer 50. The Cooks en Naïef. Elke week komen er nieuwe kanshebbers bij. En dat betekent helaas ook dat enkele nummers de lijst moeten verlaten. Dit zijn de afzwaaiers van deze week.

0: Swoop die sluit zijn korte top 50 avontuur af met To Be Dam Dam. Ze stonden 3 weken lang in de lijst.
1: Def Con 1.
0: Na 4 weken maakt ook Showtech met The Color of the Hardest Styles plaats voor nieuwe kansgevers.

weken vandaag ook LL Cool J samen met Jennifer Lopez. De top 50 met Control Myself. Ik neem volledige controle over dit programma tot 4 uur. De beste dancehits en andere hits van 20 jaar geleden.

Nou, deze sample uit de jaren 80 kun je niet wegdenken natuurlijk. Kim Wilde en Cambodia zat verwerkt in het nummer van Voorwerk. En Cambodia, de Nederlandse producer Maarten Voorwerk dus, hij plantte zichzelf neer. Hier op nummer 48 in de lijst en lijsten jouw retroparade op zaterdag. En daarvoor nog nummer 49, ook al zo'n hit uit de jaren 80, die opnieuw een jasje kreeg in 2006, Yellow. En oh yeah. Ik zeg ook oh yeah, want wij zijn echt in feeststemming. Dit programma bestaat dus vandaag officieel 6 jaar hier bij TRL Pleasure Radio. 6 jaar de Powerline Super 50. Wil ook zeggen dat ik 6 jaar ouder ben. Ja, wat is er allemaal niet gebeurd in die 6 jaar? 5 overbruggingen. Dan weet ik veel wat ik allemaal nog meegemaakt heb. 6 jaar ouder. Weet je wie er ook vandaag jaar ouder is? Nee? We checken het even. Onder andere Robert Cray. U herkent hem waarschijnlijk nog wel van de Robert Cray Band. Hij wordt er 73. Coolio, de rapper, die overleed helaas in 22. Hij wordt weer zo 63 jaar geworden. Onze weerman die altijd zowel het goede als het slechte weer voorspelde. Frank de Bozere, 68 vandaag. Onze politieker Vincent van Quickenborne wordt er 53. Ook Victor Verhulst, zoon van, die wordt vandaag 32 jaar. En uiteraard, deze

0: Ideš za vieže? Zandem? Franky? Hoňom ti neuviedal?
1: Funky.
0: Franky. Goed ja. Dus weet je mijn eigen idee erover. Ik hoor altijd die Franky. Division en Funky 2006. Ook zal een oude hitsingle die in 2006 een remix kreeg. Het was een beetje de mode echt in 2006. Dat oude nummers uit de jaren 80. Of zelfs nummers van zelf nummers die artiesten gemaakt hadden. Die ze dan opnieuw in 2006 een remix gaven. Om zo weer wat poen op te scheppen natuurlijk. En dit was er zo in. Die Division en Funky. Op 43 stijgen ze met 4 plaatsen winst. Dat brengt ons nu bij de tweede nieuwe in de lijst der lijsten. Dat is wel een hele leuke, want onze tweede nieuwe binnenkomer, die is He is a Pirate van DJ Tiësto. Gebaseerd op de originele filmmuziek van Klaus Badelt. Die Klaus Badelt is een Duitse filmcomponist die vooral bekend werd door zijn werk voor Hollywood. Hij werd onder meer samen met Hans Zimmer en schreef de muziek voor verschillende grote films. Een van zijn bekendste composities is He is a Pirate, het iconische hoofdthema uit de film Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl uit 2003. De Nederlandse DJ en producer Tiësto zag duidelijk mogelijkheden om deze epische filmmuziek naar de dansvloer te brengen. En in 2006 maakte hij ook een krachtige trancebewerking ervan. Met een stevige beat en een enorme climax. Tiësto was op het moment al een van de grootste namen uit de internationale dance scene. En hij begon zijn carrière al reeds in de jaren 90 en brak wereldwijd door met zijn tranceproducties en spectaculaire DJ-sets. Zijn versie van He's a Pirate combineert de herkenbare orkestrale melodie van Badelt met de energie van een moderne transproductie. Het resultaat is dus een track die zowel liefhebbers van filmmuziek als dancefans wist te bekoren. De remix werd vooral populair op festivals en grote dance-events, waar het epische karakter en de melodie perfect tot zijn recht kwamen. Ook in België kreeg de track veel airplay en wist hij een mooie plaats te veroveren in de Powerline Super 50. Het nummer groeide uit tot een van de meest herkenbare crossover tracks van Tiësto en bewees dat een filmmelodie ook perfect kan werken op de dansvloer. Tweede nieuwe binnenkomer dus die Klaus Badelt en Tiësto met He's a Pirate op nummer 39.

mijn excuses voor het een of andere beest wat hier in onze studio zit. He's a Pirate, Klaus Badelt en DJ Tiesto is vandaag de tweede nieuwe binnenkomer. En dat op nummer 39. En zo springen we meteen al naar de derde nieuwe binnenkomer, want ja, vier nieuwe binnenkomers dus. We moeten er een beetje mee snel zijn natuurlijk, want we zijn bijna aan de commercials. Voor die derde nieuwe binnenkomer blijven we ook nog even in Nederland. Net zoals Tiesto is ook een Nederlandse DJ en producer, Jensen Kronis. De man achter Mason. Want dat is de plaats die binnenkomt. Exceeder van Mason. Die Ian Kronis, die samen met Koen Berrier het dansproject vormde. Het duo kwam midden jaren 2000 op de proppen met een frisse mix van electro house en funky club music. En de grootste doorbraak kwam er met deze Exceeder. Een track die oorspronkelijk in 2006 verscheen en vooral bekend werd als een instrumentale, energieke sound. Het nummer draait rond een bijzondere herkenbare pompende synthlijn en een strakke elektronische beat. Opvallend is dat er geen klassieke zang of een groot refrein nodig is om het nummer onmiddellijk herkenbaar te maken. De track die werd vooral bekend dankzij de vele remixes die verschenen, waaronder de special mix en de bekende Mason vs. Princess Superstar versie, die later nog op het jaar nog zal binnenkomen in de lijst. Dat kan je nu al eens vertellen. Waarin toen in dat nummer van die Princess Superstar waren de vocalen van Perfect Exceeder toegevoegd. Exceeder groeide uit tot een echte clubfavoriet en werd door DJ's over heel Europa opgepikt. De track paste dus perfect bij de electro revival die midden jaren 2000 volop bezig was. Ook in België wist Mason met deze productie een plaats te veroveren in de Super 50 en kreeg het nummer veel aandacht op dance radio's en in de clubs uiteraard. Dit is dus de derde nieuwe binnenkomer op 39, op nummer 36. Dit is Mason en Exceeder.

0: Yeah. I feel a lot of satisfaction. Op deze zaterdag namiddag als we weer onze hobby mogen uitvoeren. Lekkere dancemuziek draaien hier op de radio is het enige wat we eigenlijk weer een beetje goed in zijn. Want voor de rest deugen we nergens voor. Maar voor dit misschien wel toch een klein beetje. Ik vond het zo'n leuke hitsingle dat we drie na elkaar moesten draaien. Die pasten zo bij elkaar. Ik kon dit niet laten liggen. Zoals deze Oxia en Domino op 35. Gevolgd door Silver en Lay All Your Love On Me op 34. En dan deze 32. Belgisch product voor de Boys and Toys. En 96 positions, of 69 positions liever. Nou, ik heb iets ontdekt in dat nummer van Boys and Toys, die eigenlijk een beetje van Dave McCullen is, want hij zit er voor tussen, voor die productie van Boys and Toys. Maar ik heb ergens gevonden waar hij een beetje de mosterd vandaan heeft gehaald. Kijk, als je nu dit fragmentje hoort van Boys and Toys. Kijk, hoort. En nu dit. En nu dit.
1: 'Cause I got too much life.
0: Dit dus.

Ja, toch. Hè? Kunnen we toch niet vanuit. Het is nu zo, maar goed, enfin. Abraham moest ergens de mosterd vandaan halen. En dat heeft hij ook gedaan bij Robbie Williams en I Just Wanna Feel. Vrienden en vriendinnen van deze programma, van dit luisterspel als het ware, tot en met 4 uur. Mag je bij deze voorstellen aan onze snelste stijger in de lijst der lijsten. Want die gaat wel beren snel. Ze was nog op Tomorrowland te bezichtigen. Haar naam is Paris Hilton. Haar grote hitsingle die ze had in 2006 was Stars Are Blind. En ze stijgt vandaag als de snelste stijger met 12 plaatsen in onze lijst. Van 41 naar nummer 29. Hier is ze, Mrs. Paris Hilton.

0: Het is al langer geweten dat Paris Hilton al reeds van in haar jonge jaren eigenlijk ook een draaitafel bediende. En dus toch een vrij goede DJ is die Paris Hilton. Dat bewees ook op Tomorrowland afgelopen weekend. Ik weet niet precies als ze dit nummer gedraaid heeft. Ik veronderstel van niet. Stars Are Blind. En Paris Hilton vandaag onze snelste stijger met 12 plaatsen. Van 41 gaat ze lekker door naar nummer 29 in onze retro parade hier op zaterdag namiddag.
1: Hier die ergebnisse.
2: En maintenant les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Oké, vrienden, even kijken wat de meest gestreamde platen waren van afgelopen week in Europa. Op nummer 5 bleef hangen Zara Larsson. Een Lush of Live. Of gewoon Lush Live, zo goed. Temper City en Self Aware, die stijgt van 7 naar 4. Blijf hangen op 3. Michael Jackson en zijn Billie Jean. Huggle, Emmanuel Angel en Ultra Naté. En Moving to the Sun blijven hangen op 2. En inmiddels voor de 4e week op nummer 1. Shakira en Burna Boy met Die Die. Ik had zoiets gedacht van oké, 2K die zit erop. Zal die wel gedaan zijn? Zal er een nieuwe nummer 1 zitten? Maar nee. Het nummer blijft het nog altijd goed doen. Zelfs zo goed dat het de meest gestreamde plaat is in Europa. Shakira en Burna Boy.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: Euro Parade.
9: Euro Parade.
10: Nummer 1. Hi, this is Shakira and you're listening to my favorite radio station.

20 jaar geleden was dit de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijstenlijsten. Het was toen voor Rihanna. En het o zo mooie Unfaithful. Rihanna die werd geboren als Robin Rihanna Fenty op Barbados. En begon haar internationale carrière in 2005 met haar debuutsingle Pawn the Replay. Het werd meteen een wereldwijde hit en maakte van haar in één klap een nieuwe ster in de pop- en R&B-wereld. Een jaar later verscheen haar tweede album, A Girl Like Me, waarop Rihanna duidelijk liet horen dat ze meer was dan alleen een dancehall- en R&B-zangeres. Unfaithful is daar een perfect voorbeeld van. De song werd geschreven door Ne-Yo, samen met Stargate, het Noorse productieduo dat ook achter heel wat andere grote pophits zat. Het nummer is een emotionele ballad over ontrouw, maar dan verteld vanuit het perspectief van degene die zelf vreemd gaat. Rihanna zingt over het schuldgevoel en de pijn die haar gedrag veroorzaakt bij haar partner. Muzikaal is Unfaithful veel rustiger dan haar eerdere hits, met een sobere pianobegeleiding en een sterke focus op haar stem. De videoclip dan versterkte haar dramatisch karakter van het nummer en toonde een heel andere, meer kwetsbare kant van de jonge Rihanna. Unfaithful werd wereldwijd een grote hit, zo ook in België scoorde Rihanna bijzonder sterk in de Powerline Super 50. Nu al reeds de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 24 met Unfaithful. Ik heb er nog twee net voor we toe zijn aan het wereldnieuws van 3 uur. En dat is die voor niemand minder dan de Groove Cats en Once in a Lifetime Groove. Gevolgd door Mash. En die oh zo lekkere Somebody's Property. Je hoort ze tot en met 3 uur hier bij TRL Pleasure Radio.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Van gisteren. Ook de laatste cijfers zijn er nog steeds zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
2: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
1: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Griekenland dreigt een bosbrand een volledig dorp van de kaart te vegen. Het is een kustdorp op een 70-tal kilometer van Athene. Er zouden al 150 huizen vernield zijn. Het vuur raakt maar niet geblust door de felle wind. Meer dan 300 mensen werden via het water geëvacueerd. In de hele regio rond Athene geldt de hoogste alarmfase door de bosbranden. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. This radio program is intended for broadcast.

0: Smit.
1: Welkom in deze, ja, laten we zeggen, verjaardagseditie. Want deze show bestaat 6 jaar vandaag, dag op dag. 1 augustus 2020 zijn wij hier begonnen bij TRL Pleasure Radio. Met de retroparade, de hits van 50 jaar... Wat? De 50 beste van 20 jaar geleden. Ja, ik ben het... Ik heb een beetje last van een lekse dikse dixie of zoiets. Hoe spreek je dat uit? Voilà, dat is het dus, hè. Dat is mijn miserie. Alle vooruit. Welkom in dus onze jaareditie, verjaardagseditie. 6 jaar TRL Pleasure Radio Powerline Super 50. Voilà, dat is een heel lang woord, een hele mond vol. Om gewoon te zeggen dat we in ons snopje zijn. Ja. Ik heb jullie, voor jullie nog zowat de 19 beste. Ik heb zo de indruk die fles Cava 0.0 dat ik gekregen heb van onze grote baas Sonnet. In het begin van dit programma dat er toch wat alcohol in zit. Want we hebben precies een beetje een raar gevoel in mijn hoofd. Zo iets wat ijlheid als het ware. Maar goed, tot en met 4 uur. Hier de beste hits. We hebben onder andere voor jullie nog staan een overzicht van de Amerikaanse hitlijst. De Billboard Hot 100 dus. Wat waren 20 jaar geleden de 5 beste? En wat waren onze 3 beste vorige week zaterdag? Dat is ook een goede vraag, want wij gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1. Maar eerst, dit was toch de top 3 van vorige week.

Op nummer 3, de winnaars van het Eurosong 2006, Lordi en Hard Rock, halleluja. Nummer 2, Marco Borsato met Vandaag is Rood. En ze stonden 3 weken lang op nummer 1, Jekyll & Hyde en Frozen Flame. Zal dit nog altijd de nummer 1 zijn? Nee, want ik heb het eigenlijk al verklapt. Wij gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1. Is het een van die 3 die ik je net laten horen heb of niet? Wel, je hoort het omstreeks 4:15, want dan draaien we onze top 3 hier bij TRL Pleasure Radio. Maar nu eerst verder met de hitlijst, want wij staan op 19 uur te popelen van ongeduld om een beetje surfmuziek en rockmuziek op je los te laten. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers en Danny California.

0: kreeg een verschrikkelijk zomers gevoel als ik die stem van Johnny Logan hoor. De man is niet voor niets Mr. Eurovision. He, 2 keer gewonnen en dan nog 3e keer gewonnen, maar dan wel als tekstschrijver voor een liedje. Voor Why Me noemde dat liedje, als ik me nog goed herinner. En die vrouw noemde Lynn Martin of zoiets. Maar goed, dat zit een beetje ver weg. Maar Kay Styles die had 20 jaar geleden wel de kans om met die Johnny Logan samen te werken. En mocht dan ook nog een paar stukjes gebruiken die Johnny zelf inzong van zijn liedjes van het Euro Song Festival. En dat was zo'n succesformule. Kay Styles en Johnny Logan en Don't Cry the Party. Ah, als dat geen party is, dan word ik dus echt warm van. Dan mag het ook nog 26, 27 graden worden. Ik word er nog meer warm van. In een tweede week stijgen ze door. Nu met 9 plaatsen winst van 25 naar 16. En dit is nummer 14, vrienden. Hier is niemand minder, maar ook niemand meer dan... Wat is meisje? Kunt u er niet binnenkomen? Allee, kom maar binnen, kom.
1: Hi, I'm Nelly Furtado.
0: Ah, kijk, is dat nu zo moeilijk?

0: lekker schietgebedje hier bij TRL Pleasure Radio. Moet kunnen natuurlijk. Het kan ook zo. Ja. Maar het was iets anders. Het was deze Belle Perez en Ave Maria. Na het overlijden van haar echtgenoot is ze nu echt weer volle bak aan het optreden. Het verzet haar zin een beetje, wat we natuurlijk kunnen begrijpen. Dat is normaal, ja. Als je aan het zingen bent en je doet je beroep, dan kan je wel een beetje gedachten verzetten. Maar vergeten gaat natuurlijk niet, dat begrijpen we. Belle Perez van 14 naar 12, 20 jaar geleden met haar Ave Maria. Ik had je al verteld, wij gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1. Maar de nummer 1 van vorig jaar... Van vorig jaar, wat zeg je toch allemaal? De nummer 1 van vorige week... Dat gaat hem niet meer worden. Niet, nappes. Want kijk, hier hebben we hem al. Vorige week zaterdag nog nummer 1. En nu met een bokkenval naar beneden getuimeld. Naar de nummer 11. Hier is Jackal en Hyde en The Frozen Flame. Het gaat wel snel, hè? Vorige week zaterdag nog de 20 jaar geleden de best verkochte plaats. En nu van 1 naar
1: nummer 11.
0: Hier is Jackal en Hyde en The Frozen Flame. Gaan we jumpen? Een beetje jumpen. Oké, let's jump!

0: In de jaren 80 reed een gigantische hit voor Soft Cell, die Tainted Love. En ook 2006 was een gigantische hit. Maar dan niet voor Soft Cell, maar wel voor Milk, Inc. en Tainted Love. Ze bleven in de zevende week hangen op nummer 10. En daarvoor draait nog de nummer 1 van vorige week zaterdag. Die was voor Jekyll and Hyde en The Frozen Flame. Dus die zullen we niet meer horen als de nummer 1, want die stond op nummer 11. En nu tijd voor een beetje rock and roll on your radio. Dan weet je het al. Lordy had het ook niet zijn.
1: Nummer 9.

0: beetje rare toestanden bij deze hit single van die toch wel mooie Mascanada.
1: Check it out.
0: En dat in combinatie met de Black Eyed Peas. 6 weken lang stonden ze 20 jaar geleden in de lijst. En ze maakten een goede sprong richting voorwaarts. Van de nummer 7 van 8 naar nummer 7. Hoe ziet het eruit voor dit weekend, vrienden, qua weerbericht?
2: Weather update.
0: Wel, het ziet er eigenlijk, laten we zeggen, zo uit. Maar in ieder geval, voor vandaag is het wel lekker, hè? Daar kunnen we niet van uit. Temperaturen tussen de 24 en 27 graden verspreid over België. Daar kunnen we helemaal niet kwaad op zijn. Maar vannacht is het eerst licht bewolkt tot helder. Later verschijnen er wel hoge wolken vanuit Frankrijk. De minima schommelen vannacht tussen de 9 graden in de Ardennen tot 14 à 16 graden in de andere streken van Vlaanderen. Morgen wordt het warm en zonnig met soms sluierwolken of enkele stapelwolken. We halen maxima van 25 graden aan zee tot 28, 29 graden in het centrum van het land en 30 graden in Belgisch Lotharingen. Er waait meestal zwakke wind uit het noordoost of uit veranderlijke richting. En in de middag wordt de wind in de kuststreek matig uit noord tot noordoost. Maandag dan is het nog altijd overwegend zonnig met enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Maar temperaturen tussen de 30 en de 33 graden. Net zoals dinsdag, dan is het ietsje frisser. Truitje zoeken, want dan wordt het tussen 27 en 33 graden. Dus laat ons eerlijk zijn, dit weekend kan niet meer kapot!
3: Online Super Top 50.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Yo, what up? This is Big Snoop Dogg. Yeah, that's right, y'all.

0: No fighting.
1: Nee, zou niet durven.
2: No fighting.
1: No fighting. Het is die verdomme de grens. Veer ze niet, mannetjes. Shakira. En dat in combinatie met Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Van 5 naar nummer 4 gestegen. En daarvoor nog een stijger. Van 9 naar 5 de Pussycat Dolls en Snoop Dogg met hun Buttons. 4 weken lang stonden ze 20 jaar geleden in de lijst. En mensen, mensen, je houdt het niet voor mogelijk, maar het geld zit waar het niet gaan kan. Of zoiets raar spreekwoord. Maar onze baas is hier weer al met een fles Kava 00. Ik heb er net nog... Dat is een beetje te veel suiker voor mijn gasten. Jongens, jongens. Oh my god. Hopsakee. Laat me knallen met die ballen. Ja, dat gaat smaken. Maar wat nog leuker is... Die mensen hebben hier ook voor gezorgd dat we ter gelegenheid van ons 6 jaar Powerline Super 50 hier bij TRL Pleasure Radio ook een fantastische mooie taart hebben. Oh, als je ze wil zien, er zijn kosten nog moeite gespaard. Als je ze wil zien, dan check je het maar een keertje op mijn DJ-pagina. Dan ga je naar DJ Thierry de Smet at TRL. Als je DJ Thierry de Smet intikt op Facebook, dan kom je sowieso al. Er staat een fotootje van onze taart. Dat gaan we smaken straks als ik thuis kom. Ik hoop maar dat ze niet smelt in de warme wagen. Want het zou zonde zijn natuurlijk. Weet je wat er geen zonde is? Dat we de 3 beste nog hebben klaarstaan. Maar dat we eerst en vooral even kijken hoe de Amerikaanse hitlijst eruit zag 20 jaar geleden. Like in America, de 5 hoogste platen van 20 jaar geleden in de USA Billboard was op nummer 5 Young Jock. And It's Going Down. Hips Don't Lie van Shakira en Wyclef Jean, net nog gehoord bij ons, stond toen op nummer 4. Me and You van Casey op 3 blijven hangen. Ook de nummer 2 die bleef hangen. Niles Barkley en Crazy. En voor de 5e week stond op nummer 1 Nelly Furtado in combinatie met Timbaland en Premises. Maar die staat bij ons nog niet in de lijst. Maar de nummer 2 van de USA Billboard die stond bij ons op nummer 3. Het was Niles Barkley en Crazy. Je hoort hem hier uiteraard bij TRL Pleasure Radio. Waar anders? Ja, zeg het, waar anders?
3: Scratch Evans, Rockin' America, top 30 countdown. Top Super 50. Met Thierry de Smet.

Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

Dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

mijn neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: Oh, fantastisch, hè? Die nummer 2 die we staan hadden, want die maakt zo'n bokkensprong. Het ging hem allemaal over Henky met zijn lief klein konijntje. Had een vliegje op zijn neus, wat er precies allemaal met dat konijntje gebeurde. Ik weet niet, ik denk dat het konijntje ondertussen al een tijdje overleden is. Want het konijntje 20 jaar oud, ik wist zelfs niet eens hoe oud een konijn wordt. Wat een feit is dat het nummer wel steeg van 11 naar nummer 2. En daarvoor hadden we ook een stijger van 4 naar 3 voor Niles Barkley en Crazy. Vrienden en vriendinnen, ik heb nog één plaats voor je in deze zomerse zaterdag. En dat is een lekkere. Want dat is onze nieuwe nummer 1, die trouwens een paar weken eerder ook al op nummer 1 was. Toen stond hij 7 weken lang op nummer 1 tot en met 1 juli 2006. Een paar weken niet meer. En nu, voilà, daar is hij opnieuw. Voor de tweede keer wordt hij de nummer 1 in 2006. Het gaat hem allemaal over Marco Borsato. En alles kleurt voor hem nog altijd rood. Ik wens je nog een prettig weekend toe. Op tijd insmeren. Ik ga hem een stukje taart gaan opeten voor dit 6 jaar Powerline. Super 5 hier bij Radio TRL. Waarvoor dank natuurlijk nog altijd aan het radiostation die me 6 jaar geleden hier binnengehaald heeft. En wij gaan ons aan indigestie gaan eten. En die fles, halve fles Kava 00 natuurlijk ook mee. Zal mijn vrouw ook tevreden mee zijn. Tot volgende week zaterdag. Doei! De Super 50. Nummer 1.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: You have a name.
4: Oh yeah. TRL News.
5: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1000

0: for the love of music. This is TRL.
1: Om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken. De Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.

Goedenamiddag en welkom bij TRL op deze zaterdagnamiddag. We zijn weer klaar voor het perfecte moment voor de muziek die je meteen in de summer party mood brengt. Van tropische house tot energieke dance hits, alles komt samen in deze mix. Dus zet het volume omhoog, voel de beat en geniet van de zomer. Dit is de Land of Dance Summer Mix.

Summer Mix hier op TRL. Volgende week op de zaterdagnamiddag tussen 4 en 6 zijn we terug met nog meer zomerse dance beats in de mix. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
2: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
1: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijd gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in een boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook ons

0: for the love of music. This is TRL.
1: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
2: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn. Dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
1: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.

0: for the perfect beat.
1: Welkom lieve vriendjes, het is weer zaterdagavond en dat betekent tijd voor Looking for the Perfect Beats met mezelf, Urban C, met alleen maar de beste en de nieuwste clubmuziek die ik

zijn Around 2026 een funky huisdruk. En dat is toch wel al die oude tracks. Hè? Ik voel me gewoon 20 jaar jonger terug. Behalve 's ochtends. Alleen maar 's avonds en 's nachts. Welkom op Radio TRL. Dit is Looking for the Perfect Beat. Met de beste en de nieuwste clubmuziek. En we gaan nog verder terug in de tijd. Maar zoals je weet, hier in dit programma spelen we alleen de beste en de nieuwste clubmuziek. En alleen maar geremixte versies. Maar het kunnen van oude tracks zijn. We gaan zover terug naar het jaar 1978. De ouderen onder ons zullen het wel herkennen. Dit is Rod Stewart. Een remixversie van Fruko Fresh op Substract.

0: Mijn uurtje op deze zaterdagavond bij Radio TRL zit er weer op. Your Pleasure Radio met Urban Secret was Looking for the Perfect Beat. Volgende week ben ik er weer op hetzelfde tijdstip uiteraard. En vergeet niet je dansschoentjes aan te trekken. En ik hoop dat je dat ook vandaag hebt gedaan. In de tweede helft van Looking for the Perfect Beat hadden die remix van Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, uit 1978. Natuurlijk remix door Fugo Fresh op Subtractive Recordings. Penas van Carlos Salas, Smash Up van Roberto Parisi, Moa van Alien Radio uit Duitsland, Higher van PM. En uiteindelijk deze Forgotten Heroes van Regal op Backspin Records. Een eerste techno-track om er een beetje in de mood voor te komen. Je krijgt er nog twee van mij, hopelijk helemaal tot op het einde. Fat Glide CH4 is wat er nu aan het inmixen is van Ops op Suara. En dan House Nation, ja, die House Nation. Ditmaal geremixed door Sabora op Planet Rhythm. Klinkt heel wat anders, ik zeg het maar op voorhand. Veel plezier, mensjes, en tot volgende week. Bye!
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
3: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced, omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat ik gedaan had, want dat was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
2: Het is de vierde keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement. En daar was het hem om te doen vandaag.
4: Ons doel was vandaag om de klassementspositie te behouden. Zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
2: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
5: Het probleem dat zich een

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Do you have a name?
2: Oh yeah!

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa-Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa-Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa-Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
4: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
3: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. In Ceuta zijn vrijwel alle migranten die er waren aangekomen teruggekeerd naar Marokko, dat zegt de Spaanse overheid. Ceuta is een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Journalist Robin Raamakers ziet het daar ook ter plaatse.
5: Hier in het centrum van Ceuta zijn er intussen nauwelijks nog migranten te bekennen. De politie, samen met het massaal aanwezige leger, heeft wat dat betreft zijn werk gedaan en alle Marokkaanse migranten hier uit het centrum letterlijk weggeduwd richting grens om ze aan te zetten om die grens ook over te gaan.
3: Eergisteren kwamen er tienduizenden migranten vanuit Marokko naar Ceuta. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met hen beiden. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spaven. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spaven.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
4: TRL.
5: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

really cheap. Yeah, 'cause only two of you had

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
2: It's time to say goodbye to the year 2005.
3: Maar dat doen we niet zonder nog

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: You have a name.
2: Oh yeah.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Spa Fun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Oh yeah!
5: TRL!
4: I am ready.
6: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Je hebt er een heel jaar op moeten wachten.
8: En nu
7: is het dan eindelijk zover. Jaarmix 2004. 1 uur. 1 lange mix. De beste, heetste, lekkerste hits van het afgelopen jaar. Gemixt door Joost XXL.nl.